0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden, dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.

0: luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
12: Maar je moet gewoon je boek halen.
11: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: scheuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
4: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. Dat is Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
10: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
16: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

verkapte zondag. Maar nee, niks is minder waar. Het is gewoon de zaterdagochtend. Ja, ik heb het gevoel alsof, dat is voor veel mensen natuurlijk ook, alsof ze er al een heel weekend op hebben zitten. Met de hemelvaart natuurlijk afgelopen donderdag. En voor gisteren was het ook voor heel veel mensen een vrije dag. Maar nee, vandaag gewoon een nieuwe zaterdag. Temperaturen maximaal 13 graden vandaag. Zeker in de ochtend en in de middag kan er hier en daar nog een drupje vallen. Maar het wordt langzaam droog, dat is fijn. En dat is pas morgen, want morgen gaat echt pas de zon schijnen. En wordt het weer een soort mini-lente weer. Dus dat is fijn, we zijn er voor je. Ook op deze zaterdag met de beste muziek aller tijden. Zometeen onder andere Huey Lewis en de nieuws. Ook Roxy Music komt eraan. Eerst Nederlands trots in de vorm van Bluff. Dit is Wat Zou Je Doen?

Drunk bij Veronica. Het is de zaterdagochtend en ik wil je even voorstellen aan twee namen. En samen heten ze Another. Komen uit Amsterdam, het is een DJ-duo. En heel veel mensen kenden ze eigenlijk nog niet, tot aan een paar weken geleden. Speelden vorig jaar wel live in een uitverkochte AFAS Live. En speelden 2 jaar geleden op Coachella. Ik weet niet of je Coachella kent, maar het is misschien wel het grootste festival ter wereld. Na Tomorrowland in België. Daar treden echt de mega grote artiesten op. Dua Lipa, Justin Bieber nog een paar weken geleden. Alles erop en eraan. En die gasten dus ook al.

0: Nieuwe Doors in the News en Stuck With You bij Veronica. Goedemorgen, zometeen onder andere Frankie Goes to Hollywood. Ook Cressip komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Zeker in de ochtend en in de middag kan het nog gaan regenen. Vanavond wordt het, ja, je weet het nooit bij het weer, maar als het goed is droog. Met temperaturen van maximaal 12 graden vandaag.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu.
7: Ferry Omen.

0: Crash Whip en Sweet Goodbyes.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: Good morning. Het is de zaterdagochtendshow. Ik krijg een berichtje binnen van Richard. Zeg, bij welke letter zijn jullie nou? Ja, dat vind ik op zich een hele goede vraag. Want gisteren zijn we geëindigd bij de letter B. Dat betekent dat we straks vanaf 9 uur verder gaan bij de letter C. Je denken, waar heb je het over? Het basispakket, daar zitten we middenin. Er zijn liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Je hebt kunnen stemmen via radioveronica.nl. En je kan je er nog steeds tegenaan bemoeien via de gratis app. Maar er zijn dus liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van op alfabetische volgorde, dus van de letter A tot en met de letter Z. En straks vanaf 9 uur gaan we dus weer verder met de letter C. Dus je mag alvast heel langzaam meedenken. Ja, welk liedje moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben met de letter Z? Welk liedje wil je minstens één keer hebben doorgegeven aan een volgende generatie? Noem het maar op met de letter C. Straks vanaf 9 uur gaan we dus weer verder met het basispakket. Ondertussen de beste muziek aller tijden. Zometeen onder andere Kungsta Phil.

0: veel berichtjes die binnenkomen van mensen die zeggen... ja, hoe zit het nou met dat basispakket? Nu al bij de letter I. Nee, zeker niet, Jordan. It Must Have Been Love van Roxette staat zeker wel, denk ik, bij de letter I. Maar nee, straks vanaf 9 uur gaan we weer verder bij de letter C. Dus mocht je een liedje met de letter C hebben... waarvan je denkt, ja, die moet echt in dat basispakket... en meld je dan vooral via de gratis app sowieso. Zometeen muziek van onder andere Stardust en ook Tears for Fears komt eraan.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
20: Mama.
19: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart, het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris.
25: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
26: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.

Ik ken mezelf toch nog niet zo goed als dat ik eigenlijk dacht. Ik dacht namelijk dat ik dit te vaak zou hebben gehoord, deze van Adele, zeker toen het uit werd gebracht. 2015 hoorde je het alleen maar voorbij komen op de radio, in de winkel. Wat nog meer in sportscholen, nou kom ik daar nooit, maar bij wijze van spreken hoor je het voorbij, komt er nu voorbij komen in de sportschool. En na een aantal jaar denk je, goh, dat is toch eigenlijk best wel weer lekker. Adele dus en Hello bij Radio Veronica. Ik hoorde hem vorige week weer en ik denk, oh, die ga ik weer even een keertje draaien. Het is de zaterdagochtendshow, mijn naam is Ferry Omen. Goedemorgen, lekker dat je ons aan hebt staan. Temperaturen vandaag maximaal 12 graden in de ochtend en de middag kan er nog een drupje regen vallen. En zeker vanavond wordt het gewoon lekker droog. Bijna terrasweer, bijna. Straks vanaf 9 uur gaan we trouwens weer verder met het basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van A tot Z. En als ik alvast een eigen duit in het zakje mag doen. In het spreekwoordelijke zakje uiteraard. Wil ik iets gaan draaien van... Ik heb het ook op vinyl meegenomen. Namelijk Andrew Gold. Ik vind het zo'n ongelooflijk goede plaat. Ik vind het zo, ja... Ja. Maurice Verschuren, die je zo meteen na mij hoort, is toch wel iets beter in het opzetten van platen. Maar ik vind het zo ongelooflijk goed. Er zit zoveel power in, zoveel energie. Andrew Gold en Lonely Boy bij Veronica. Rechtstreeks vanaf de platenspeler. Van

0: Tina Turner en The Private Dancer. Zometeen, onder andere muziek van Lighthouse Family. Ook Kane komt eraan. En straks vanaf 9 uur uiteraard. Dag 3 van het basispakket.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Vertrouwd sinds 1999.
4: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: Veronica Weerbericht.
0: Yes, good morning. De dag begint op heel wat plekken regenachtig. Zeker in de middag kan er ook nog wat buien gaan vallen, maar die trekken allemaal langzaam weg. En temperaturen van maximaal 12 graden vandaag.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu.
10: Ferry Omen.

soort Sims poppetje klinkt dat altijd. Tot zover mijn imitatie hoor van Kane. You're the rain down on me bij Veronica. Goedemorgen, mijn naam is Ferry. Zometeen onder andere muziek van de DNCE. Ook Duran Duran komt eraan. Over Kane trouwens nog gesproken. Die komen binnenkort met een nieuw album. En ik hoor je denken, ja maar ze zijn toch gestopt? Ja. Maar op vinyl een live album van een laatste concert. Allemaal op vinyl binnenkort. Dus misschien ben je daar wel geweest. Nou, klein tip vanuit mijn kant. Dat is toch wel leuk. 29 mei, dan verschijnt hij op LP, op vinyl. Dus kun je je kast nog meer uitbreiden. Zoals beloofd, de Duran Duran op het station waar ze thuis horen. Veronica, dit is Rio. Moving on.

0: Elkaar ik wel in, hè?
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Zeker zometeen vanaf 9 uur, want dan gaan we weer verder bij de letter C. Want we zitten midden in dat basispakket. Dat is de lijst met liedjes die erin zitten, die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben, van A tot Z, oftewel op alfabetische volgorde. Afgelopen donderdag zijn we uiteraard begonnen bij de letter A. En inmiddels zijn we bij de letter C, zometeen na 9 uur. Dus ja, heb jij liedjes met de letter C waarvan je zegt, ja, die moet ik eigenlijk aan iedereen laten horen, die zou iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord moeten hebben, mag je doorgeven via de gratis Veronica-app. Dus liedjes met de letter C. Sowieso, die valt er net niet onder. I'm coming out, die hoort dan bij de letter I. Deze hoort bij de letter M, die hoor je ook nog zeker voorbij komen in dat basispakket. De M van Miss You, dit zijn de Rolling Stones.

0: Coming Out bij je vrienden van Veronica. Met zometeen vanaf 9 uur, dag 3 van het basispakket liedjes met de letter C. Onder andere Iggy Pop hoor je sowieso. Veronica.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: Beta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu, alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
6: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
9: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
8: Wat is dat?
9: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 450 euro korting.
8: Wie heeft daar nou geen zin in?
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis.
9: Oh.
10: Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
21: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
7: Aldi. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
28: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
30: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
31: Gek

0: Ik vind het dus wel grappig. Elke keer als je een nummer hoort uit het basispakket, denk je, ja, je hebt gelijk ook.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Heb ik dan, hè? Dat je denkt van, ja, dit moet je inderdaad minstens één keer in je leven gehoord hebben. Can't Stop the Feeling, je hoorde Justin Timberlake bij Radio Veronica in dus dat basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van A tot Z. En we zijn dus nu bij de letter C. Welke liedje uit van de letter C moet je dus minstens één keer in je leven gehoord hebben. Kan echt van alles zijn. Zometeen onder andere de muziek van de Red Hot Chili Peppers met de C. Ook Seal komt eraan, dat is met de letter S. Maar hij heeft een nummer uitgebracht met de letter C. Aan het begin van de titel. En maar het kan dus echt van alles zijn. Hè? Kijk, ik vind dat met Romana op de scooter van Zangerin, dus moet je ook minstens één keer in je leven gehoord hebben. Als in, het moet gewoon. Helaas is dat niet altijd het geval. Hij haalt niet altijd het basispakket. Ergens misschien ook wel goed. Maar goed, dat zijn wel van die liedjes dat je denkt van, oh ja, die mogen eigenlijk ook wel in dat basispakket wat mij betreft. Maar er zijn de meningen gelukkig over verdeeld. Deze wordt er zeker in thuis onder andere opgestemd door Bert, die zegt, deze moet er zeker in. David Bowie, dit is Changes met dus de letter C.

0: The Sea van Crazy, You're the Seal.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
2: Ja, ik moet wel lachen om een berichtje van Mark. Die zegt, ja, ik heb afgelopen september ook gestemd voor de top 3000. Hij zegt toch, eigenlijk is dat hetzelfde? Nou ja, nee, ja. Ik denk dat elk liedje in de top 3000 ook in het basispakket thuis kan. Maar ik denk niet dat elk liedje in het basispakket ook in de top 3000 kan. Snap je wat ik bedoel? Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En soms ook maximaal één keer in je leven gehoord moet hebben. Want dat is een beetje het verschil met de top 3000. Dat zijn die liedjes die je elke dag zou kunnen horen. Het basispakket is, ja, één keer in je leven op zich soms ook wel genoeg. Hè? Laat ik het zo zeggen. Stil hoor je dus bij Veronica. Thanks voor het meedenken sowieso. En blijf vooral meedenken. Liedjes met de letter C mag je doorgeven. Sowieso onder andere Rolls Royce.

0: De Stefan Car Wash voor de Rolls Royce bij Veronica. Zometeen meer basispakket liedjes met de letter C. Onder andere George Michael, Bob Marley. En ook de mama's en de papa's inderdaad met die ene.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH Bakkersbrood Le Pain Heel. 2 stuks. 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk. 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
0: Yes, good morning. De dag begint op heel wat plekken regenachtig. Zeker in de ochtend, af en toe ook kans in de middag. Daarna wordt het droog. En temperaturen van maximaal 16 graden vandaag. En die zon die komt ook nog wel even tevoorschijn.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu.
4: Ferry Omen. Met de...

je hoorde Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. Radio Veronica. Goedemorgen, het basispakket liedjes met de letter C met Simon zometeen. Ook de Police komt eraan. En ik ga nu ik blijf altijd. Ik heb zelfs een boek gekocht van Die Beste Mevrouw van Mama Cass Elliot. Oftewel de zangeres van de Mama's en de Papa's. Die is dus op een hele bijzondere manier gestorven. Heel wat jaren geleden. De verhalen gaan dat ze zou zijn gestikt in een boterham. Maar er is nooit iets in een luchtpijp gevonden. Maar ook geen drugs en helemaal niks. Gewoon op hele jonge leeftijd is ze gestorven. Maar waardoor is officieel niet bekend gemaakt. Het is dus een heel interessant boek ook over gemaakt. Dus een kleine tip vanuit mijn kant. Haal die even. De Mama's en de Papa's. Dit is California.

0: En Can't Stand Losing bij Veronica zo meteen. Na 10 uur de one and only Maurice Verschuren.
1: Ja, en ik ben er alweer klaar voor het basispakket. We zitten nog bij de letter C.
0: Ja, want de hele dag nog de letter C, hè?
1: Ja, ik zit een beetje te kijken wat eraan komt. Golden Earring komt eraan.
0: Oh, lekker, ja.
1: The Weeknd, echt gaat alle kanten op, hoor.
0: Kent Feel My Face van The Weeknd?
1: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld Gary Numan met Cars. Ook een hele leuke.
0: Fijn. Ja, ik moet je wel bekennen. Ik zei het eerder deze uitzending ook al. Op het moment dat je al deze liedjes hoort, denk je, ja, dat moet je inderdaad minstens één keer in je leven gehoord hebben.
1: Is gewoon zo.
0: Ja. Dus zometeen de hele dag nog liedjes met de letter C.
1: Ik denk het wel. Ik weet het niet precies. Ik moet even in de glazen bol kijken, maar ik denk het wel.
0: In ieder geval de komende paar uren nog.
1: Ja, zeker.
0: Nou, oké, top. En sowieso kan je altijd door blijven hebben, hè. Liedjes met de letter C. Welke wil je horen? Mag je doorgeven?

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert

0: verf en bijt. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. Dat is Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
17: Dankjewel Daan, Veronica Verkeer. 3 files, de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens, 13 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost, 5. En de N307 Kampen richting Lelystad voor Zeewolde, 11 minuten. Dan zijn er ook een paar snelheidscontroles, ik geef je ze even. De A2 bij Bokstel, 127,8. De A12 bij Den Haag, 3,2. A58 bij Tilburg, 45,4. En de N35 twee kanten op bij Enschede, 76,4. Oh, we gaan verder met het basispakket. Dankjewel voor je appjes. Wat een leuke tracks komen er binnen. Je moet ook gewoon blijven luisteren de hele dag. Want wie weet komt jouw favoriet voorbij. Hij is nooit ver weg. Sowieso, onderweg zometeen Tori Amos, The Jacksons en Dire Straits met Calling Elvis. Let's go!
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus, profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
25: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
26: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
25: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
27: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Leg je handen op de radio en voel de vibe.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Can You Feel It van de Jacksons. Ze komen weer naar ons land. Vorig jaar waren ze voor 2 shows in het Concertgebouw. Nu staan ze de 24e mei in Rotterdam in de Doelen. Een dag later in de Oosterpoort. En 27 mei in Muziekgebouw Eindhoven. En we hebben het dan over Jackie en Marlon. Die zijn erbij. Vorige keer ook. Niet iedereen is erbij. Dit neefje Jafar die speelt natuurlijk Michael in de biopic. Misschien heb jij hem ook wel gezien. Nou, die film breekt echt alle records. En je hoorde daarvoor een andere legende, maar die dan er niet meer is, ook maar wel gebeld wordt, misschien aan gene zijde. Calling Elvis van de Dire Straits. En Anke Schipper zegt daarbij mooi. Kijk, soms is een omschrijving als mooi ook gewoon genoeg, hè? Want dit is het basispakket. Jij hebt het kunnen samenstellen. De beste liedjes eigenlijk die je wilt doorgeven aan een nieuwe generatie, weet je wel. De nummers met eeuwigheidswaarde. Wat moet je nou een keer in je leven gehoord hebben? We doen dat op alfabetische volgorde. En ook als je niet hebt gestemd en geen liedjes hebt aangedragen, geniet gewoon lekker mee, want ze zijn echt zo fijn. Tim die zegt, ik had een verzamel-cd in de jaren 90 met dit nummer erop. Er zit een grote kras in het hoesje, maar ik heb hem nog steeds. Het gaat over Cornflake Girl. Dit is Tori Amos. Tim, ik weet welke cd jij bedoelt. Volgens mij was dat What's Up. Waanzinnige verzamelaar. Met inderdaad deze prachtige track van Tori Amos.

Ce soir, Kill Me. The Golden Earring. In februari werd nog een akoestische gitaar van George Kooijmans geveild voor het goede doel. En ook bijvoorbeeld gesigneerde drumstokken en drumvellen van Cedar Zuiderwijk. En ook nog een t-shirt dat hij droeg tijdens de One Last Night afscheidstour. Ja. Wat ga je dan doen met dat t-shirt? Ga je het wassen of laat je het zo? Ik denk dat ik het zo zou laten. Het is toch legendarisch. Dit is Radio Veronica, het basispakket bij de letter C. De liedjes met eeuwigheidswaarde. De nummers die je wilt doorgeven aan een volgende generatie. The Weeknd hoorde je ook nog, Can't Feel My Face. En ook bij de C. Onder andere een nummer waar Tim mee kwam. Cornflake Girl van Tori Amos. Dit is Radio Veronica, we zijn bij je. Met de liedjes met eeuwigheidswaarde, ik zei het net al. Wat zijn de tracks die je wilt doorgeven aan een nieuwe generatie? Remco, die zegt, Maurice, ik ben groot fan van Alexander O'Neill. Ik heb bijna alles op vinyl qua albums. En wat ik nou echt te gek vind, en ik probeer het ook aan mijn kinderen mee te geven, is het nummer Criticize. Ik denk zeker dat hij een plaatsje verdient in het basispakket. Nou, er zijn meer mensen die erop gestemd hebben. Onder andere Els Wetering en Marielle. Dit is Alexander O'Neill, Criticize dus. En zometeen nog hier Nars Barkley met Criticize.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, 3,99.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Veronica Weerbericht.
6: Er is een afwisseling van zon en regen. Met 12 tot 15 graden is het redelijk fris voor midden mei. Ook morgen en begin volgende week dagelijks wat regen of buitjes. De temperatuur die gaat langzaam wel een beetje omhoog. Zo woensdag 19 graden en later in de week droger, zonniger en nog een aantal graden warmer. Het basispakket bij Radio Veronica bij de letter C. Och jongens, California Love. Dit is wel even een klein beetje, net even een duwtje richting het goede weer. Je hoort zometeen Tupac en Dr. Dre. Gary Newman komt eraan. En dit is Gnarls Barkley, ook bij de C met Crazy.
7: Maurice Verschuren.
8: Everybody wanna know what the kids was listening to. Or what kind of movies was they watching. Who gives a fuck what they was watching? Whatever happened to Crazy?

0: Dus pakket bij Radio Veronica met de letter C. California Love, Tupac, Dr. Dre. En er is eigenlijk één artiest die niet genoemd wordt. En dat is namelijk Roger Troutman. Roger Troutman was de man die... California, de kippenbobben. Die dat deed. En dat deed hij met de zogenaamde talkbox. Een slangetje gaat in je mond. Gewoon zo'n klein slangetje waarmee je de vissenkom schoonmaakt, zeg maar. Okay. Dat gaat dan in een speciale keyboard en de talkbox sluit je daarop aan. Wat hij dan vervolgens doet, hij speelt op het keyboard de noten en spreekt eigenlijk alleen maar de medeklinkers uit. Je kan het op YouTube opzoeken. Walter Troutman was echt de beste gast eigenlijk met die talkbox. Zat in heel veel platen. En ook in deze dus. Waanzinnig nog in de jaren 90. Tupac en Dr. Dre. Daarvoor Gary Numan en Cars. En Gnarls Barkley Crazy. Op alfabet door de muziek. Welke liedjes wil je meegeven aan een volgende generatie? Wat zijn de nummers die eeuwigheidswaarde hebben? Die je een keer gehoord moet hebben? Je kan ook jouw suggesties aandragen. We zitten bij de C. En ik kreeg een appje binnen van Evelien. En die zei het volgende.
1: Hoi met Evelien. Misschien een gekke, maar heel lekker als je het aan mij vraagt. The Carpenters, Close to You.
0: Nou, hele mooie, Evelien, dankjewel. The Carpenters. En misschien, Evelien, vraag jij je net als Karen Carpenter wel eens het volgende af. Wow.

0: Controversy van Prince in het basispakket. Mag niet ontbreken, deze held. En Prince, je weet, hij had altijd een beetje een vooruitziende blik. En er werd hem wel eens een keer gevraagd van hoe zit het nou met het spelen van een instrument versus alles uit de computer halen, zeker nu met AI. Nou, Prince had ook daar al een antwoord op.
1: I just think it's more important that kids learn how to actually play the guitar. It's a tough instrument. It's not easy. It took me a long time. And it was frustrating at first. And you just have to stick with it. It's cool for people who don't have time to learn the chords or ain't interested in it, but to play music is one of the greatest things. To create something from nothing is one of the greatest feelings. And I wish it upon everybody. It's heaven.
0: Aldus Prince. Zometeen meer basispakket. Crying van Aerosmith bij de C. En ook Fleetwood Mac komt eraan met The Chain. Veronica.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stel
6: van beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
7: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
20: Maar je moet gewoon je boek halen.
19: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
23: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat twee beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld, dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
29: Veronica Verkeer, het valt reuze mee hoor. 8 kilometer waren in totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 15. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 7 minuten. Snelheidscontroles zijn er ook. Je kan ze vinden en melden in de Flitsmeister app. Hey, fijn dat je luistert naar het basispakket. En ook fijn dat je met allemaal leuke tracks komt. Blijf gewoon luisteren, want het is nooit ver weg dat jouw favoriete plaat voorbij komt. Zoals onder andere zometeen Fleetwood Mac, The Chain. En ook Aerosmith komt eraan met Crying.
30: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
31: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
30: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
34: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
33: Ai, de man met de hamer.
34: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
35: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
36: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
37: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
38: 18+ speelbewust.
39: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.
0: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Fleetwood Mac en The Chain.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Rebecca Krijnen zegt The Chain is een tijdloze klassieker. Van het begin tot het einde. Het begint rustig en het eindigt als een flinke ruzie. Het mooiste aan het nummer is natuurlijk de iconische solo in het midden. Een kalmte voor de storm. Mooi omschreven, heel mooi omschreven. Marten die zei ook nog, die droeg hem net aan een half uurtje geleden of zo. Een uurtje geleden kwam hij met een appje The Chain van Fleetwood Mac. Ja, mag zeker niet ontbreken. Daarvoor Aerosmith en Crying. Onlangs overleed trouwens Jack Douglas. Dat was een producer die, ja, die heeft ook heel veel met Aerosmith gewerkt. Werkte ook aan platen van John Lennon en zo. Maar ook Aerosmith, Cheap Trick, Patti Smith, Alice Cooper. Een van die mensen die je eigenlijk nooit hoort. Die niet in de spotlight staat, maar achter de schermen wel heel belangrijk was voor de sound. 80 jaar was hij. Radio Veronica, we zijn bezig met het basispakket van de muziek. Welke liedjes moet je een keer gehoord hebben in je leven? We kunnen dat eigenlijk alleen maar alfabetisch doorlopen, hè? Want ja, er is zoveel. En jij bent ook hartstikke welkom om even jouw tracks door te geven. Je hebt het sowieso kunnen doen op radioveronica.nl. We zitten bij de C en dat betekent dat we zometeen Robert Miles tegenkomen uit de 90s. De zogenaamde Dream House heette dat toen. Children, ook Redbone komt eraan. En dit is One Republic met Counting Stars. Nee.

zegt Remco, die stuurt nog een appje met een verzamelcd. Ja, ik weet je dat het leuk is? Tegenwoordig is vinyl natuurlijk super heet. Maar je hebt ook nog wel eens bij platenbeurs en zo. Natuurlijk de cd's, maar die zitten allemaal in één bak, valt mij op. Zie jij dat ook? En dan heb je vaak een beetje van die verzamelaars. Met soms ook een beetje foute verzamelaars. En deze ook. Je had toen van die Dreamhouse verzamelaars, waar al die platen van Robert Miles op stonden. En die klonken ook ongeveer allemaal hetzelfde. Maar toch hoort hij zeker in het basispakket Children. En daarvoor Redbone en Come and Get Your Love. Er is tegenwoordig veel te doen om de King of Pop. Maar laten we de King of Rock and Roll ook niet vergeten. Elvis Presley nu. Can't Help

Elvis en Can't Help Falling In Love. En overigens, ik kwam nog een motivatie tegen van René, die ook op die Robert Miles stemde die we daarvoor hadden. Hij zei, Dreamhouse, bestaat het nog? Ik probeer het in ieder geval door te geven aan mijn kinderen. Dat is mooi, want dat is het hele idee van het basispakket. Liedjes die je één keer gehoord moet hebben in je leven. En die je eigenlijk wil doorgeven aan een volgende generatie. We zitten bij de letter C. En we komen zo meteen één van mijn favorieten tegen van Oasis. Misschien ook wel van jou. Champagne Supernova binnen nu in een paar minuten.

0: heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Vistor, mooi vooruit.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: goud sinds 1999.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: We hebben zon, maar ook buien. Het ligt er een beetje aan waar je bent. Vanmiddag komt het vooral landinwaarts tot regen. Ook morgen en de rest van de week is het regen. Wel gaat langzaam maar zeker de temperatuur een beetje omhoog naar zo'n 19 graden. Vooral op woensdag. En later in de week wordt het droger, overwegend zonnig en nog een aantal graden warmer.
4: Maurice Verschuren.
5: Het basispakket.

0: Ik pak gewoon even de albumversie. Met die prachtige zee aan het begin. Die het eigenlijk nog mooier maakt. En Hans Zweert is het met mij eens. Hij zegt, Champagne Supernova, de beste Oasis ooit. Dat vind ik ook, Hans. Dan heb ik hier Sjaak Pols, die zegt, als je dit nummer live hoort, dan krijg je gewoon kippenvel. Nou, ik heb het nu al, ik heb gewoon kippenvel. Gewoon heerlijk deze. Oasis dus en Champagne Supernova bij Radio Veronica in het basispakket. Veel leuke appjes komen er binnen. Hier eentje van Jolande, die zegt, ik ben lekker aan het luisteren tussen de zaterdag klussen door. Er zijn er meer aan mensen aan het klussen. Michiel die zegt, ik sta te schilderen. We zitten in een verhuizing, Radio Veronica op, heerlijk zo. Ik hou hier zo van, alleen maar goede nummers, zegt Wendy. En Roy die zegt nog, prachtig, Oasis. En het is ook zo dat jij gewoon een track kan aandragen. We zitten in het basispakket bij de letter C. Nou, misschien heb je er nog eentje gemist. Geef het maar door. En zo kwam Bolien met deze.
1: Hoi Radio Veronica. Wij wilden heel graag horen bij de letter C. Club Tropicana. Hopelijk kun je hem draaien.
0: Binnen nu en een paar minuten ga je die horen. Wham. Eerst even deze. The Real Thing. Ook bij de C. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik voel hem wel hoor, de kracht. Ik voel de vibe door de speakers van het basispakket. Dit is Can You Feel the Force? Veronica.

0: Als we zo een beetje de weergoden voorspellers mogen geloven, is het donderdag en vrijdag wel het meest dat we richting Club Tropicana gaan. Het is nu nog een beetje frisjes, hè, voor de tijd van het jaar. Radio Veronica met het basispakket. Bij de letter C hoorde je Club Tropicana. Kan natuurlijk niet ontbreken. En Bolien was een van de mensen die hem aanvroeg. Van Wham. Dit is Radio Veronica. We gaan dus alfabetisch door de muziek met de liedjes die je minimaal één keer gehoord moet hebben in je leven. Met straks nog onder andere Nirvana en Dexys Midnight Runners. En ook Kate Bush komt eraan. En misschien heb je Kim Wilde vorig jaar gezien toen ze in Nederland was voor een aantal shows. Cambodia nu bij de C.
1: Het

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus: AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop.
21: Dan gaan we weer.
19: Aldi.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
21: Praxis.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
24: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
0: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Zij zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Hou de belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
23: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
26: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Boekhouden leuk?
31: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
30: Persoonlijk waar het telt.
31: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
32: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Radio Veronica.
4: Het basispakket.
0: Dit is Veronica. Letter C.

0: alfabet gaat van A tot en met Z. We zitten bij de letter C. En als er nou één plaat is, of meerdere platen, waar absoluut geen discussie over mogelijk is, is het deze. Come As You Are, Nirvana.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: Het is zaterdag 16 mei en ik weet niet wat je plannen zijn, maar...
3: Ik wil niet naar een songfestival kijken.
0: Dat hoeft ook helemaal niet, want...
3: Ik vind het zo...
0: Je bent gewoon welkom bij Radio Veronica. We zijn bezig met het basispakket van de muziek. Nirvana, Come As You Are. Het grappige is dat Dave Grohl nu heel veel interviews geeft... waarin hij eigenlijk helemaal uit de doeken doet... waar zijn inspiratie vandaan komt. En hij zei een tijdje geleden het volgende.
4: Dude, stop saying I'm a good drummer... because I'm the most basic fucking drummer. If you listen to Nevermind... I pulled so much stuff from the Gap Band... and Cameo and Tony Thompson... on every one of those songs. All that.
5: That's wow.
4: It's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection. I told Tony Thompson that he came to my house for a barbecue with somebody, and I was like, man, I just want to thank you because, you know, I owe so much. I've been ripping you off my whole life. He goes, I know.
0: Dave Grohl vertelt even waar hij de mosterd vandaan haalt. Maar ze wisten dat ook en dat is prima. Ja, mooi. Toch een beetje uit de discohoeken.

een sfeertje. Barry Manilow en Copacabana bij Radio Veronica. Daarvoor ook nog Cloudbusting. Uiteraard Kate Bush in het basispakket bij de letter C. Veel opgestemd. En over die Copacabana kreeg ik nog een appje van Rick. Die zei, mijn eerste singeltje was Barry Manilow met Copacabana. En mijn broertje die had Alice Cooper met How You Gonna See Me Now. En als ik die hoor, denk ik daar toch aan. Lekker bezig, mannen, en alvast een fijn weekend. Het mooie is inderdaad, je hebt bepaalde herinneringen bij platen. En dat blijft je hele leven bij. We gaan er samen doorheen van A tot Z, het basispakket. Met nu bij de letter C, Snow Patrol. Hier is Chasing Cars.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Atos

0: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Weerbericht. Er is een afwisseling van zon en regen. Het is 12 tot 15 graden, redelijk fris voor de tijd van het jaar. Ook morgen en begin volgende week een beetje datzelfde weer. Later in de week gaat de temperatuur omhoog, zo'n 19 graden aanstaande woensdag. En later donderdag, vrijdag nog iets droger, zonniger en warmer.
4: Maurice Verschuren.
5: Het basispakket. Dit is weer.
6: Zijn we geil?

0: het idee dat we alleen maar zomerse muziek tegenkomen. Ik weet niet, zou het een soort van teken zijn aan de weergoden? Van kom op, ietsjes warmer allemaal.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Een nummer waar onder andere op is gestemd door Marjolein van der Harst. Zij zegt een lekker salsa-nummer van een gigaband. Je hoorde ook nog ELO, Can't Get It Out of My Head en Cream. Oeh, lekker. Prince. Bij Radio Veronica. We komen nu tegen David Bowie. Nummer waar veel op is gestemd, uiteraard. Veel appjes kwamen er vanochtend ook al binnen. China Girl van David Bowie, zegt Monique, is zo'n nummer dat je gewoon kan meezingen, voelen en erover nadenken. Het is nostalgisch, het is gelaagd, een tikje fout en daardoor tijdloos. Daar staat Ruud onder. Ruud vanaf het account van Monique. Ruud en Monique zijn het er allebei over eens, denk ik. Uiteraard, over goede muziek moet je ook niet lullen. Dan moet je gewoon draaien. China Girl.

Casus pakket bij Radio Veronica The Cave. China Girl, dus ook nog David Bowie. Het is tijd voor Hart. Ann Wilson heeft een boekje opengedaan over de harde cultuur in de jaren 70 qua rockscene. De documentaire heet Ann Wilson in My Voice. Is een tijdje geleden, een paar weken geleden, of van vorige week moet ik eigenlijk zeggen, in Seattle in première gegaan. Daarin zit nooit eerder vertoond privémateriaal, foto's, dagboekfragmenten. En zij zegt, ja, die hele rockscene was gedomineerd door mannen. Wij werden continu klein gemaakt door mannelijke collega's of platenbazen. En eigenlijk zei ze, het dieptepunt was een publiciteitsstunt van de platenmaatschappij. Waarbij ze deden alsof wij een relatie hadden. En dat riep zoveel woede op bij Anne dat ze Barracuda schreef daardoor. De documentaire Anne Wilson In My Voice heet hij. Ik zei het net In My Head, het heet In My Voice. Check dat even als je fan bent van Hart. Overigens, over Hart gesproken, ik krijg gewoon een appje van Claudia. Die zegt, hey, ik heet Claudia, dus ik heb wel iets met de letter C. Mijn bijdrage is dan ook deze. Crazy on You in het basispakket. Hart bij Veronica.

0: nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijs.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving. Tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: goed. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het basispakket.
5: Dit is Veronica.
6: Let's go.

0: Ik denk sowieso dat iedereen deze al een keer heeft gehoord in zijn leven.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: Cool and the Gang Celebration bij de Seder voor Californication. California. De Red Hot Chili Peppers en Chad Smith van de Peppers is ook te horen op het nieuwe album van The Stones. Die we overigens ook veel zien in het basispakket. Dat komt 10 juli uit, Foreign Tongues. Van de week ook al een paar keer de nieuwe track gedraaid hier bij Radio Veronica. Het is echt heel erg lekker. Leuke videoclip zit erbij, ook waarbij de Rolling Stones eigenlijk een soort verjonging hebben lijken te doorgaan. Maar dat is allemaal deepfake en AI en zo. Maar echt gaaf. In the Stars, de gekke track. Videoclipje staat online, moet je zeker even checken. Maar goed, dus ook met een kleine bijdrage van Chad Smith. Maar er doen meer legendarische mensen mee. Paul McCartney en Robert Smith en Steve Winwood, die zitten ook op het album. In een of andere vorm. Dit is Radio Veronica. Je bent bij het basispakket van de muziek. De liedjes die je minimaal één keer moet hebben gehoord. Oh, het is tijd voor mij om eens een keer een weekend te gaan vieren, hoor. Met zometeen hier Cocaine van Eric Clapton en J.J. Kill. Nou, die twee, dat zijn toch wel mannen die aan elkaar gewaagd zijn. Een beetje muzikale broeders. Het is ook wel weer grappig dat we ze achter elkaar tegenkomen bij de C. En ik had het net al heel eventjes over Robert Smith, die meewerkte aan het nieuwe album van The Stones. Nou, The Cure hoor je nu. Dit is Close to Me bij Veronica.

Je hoorde Macklemore en Ryan Lewis. And Can't Hold Us Down. Bij de letter C in het basispakket. Daarvoor Eric Clapton en Cocaine. The Cure hoorden we ook nog en Close to Me. En het grappige is, we hebben nu J.J. Kill. En ik moet eigenlijk zeggen, ja, Eric Clapton en J.J. Kill, het zijn gewoon een beetje muzikale broeders. Veel samengewerkt ook. En ze hebben, ja, die hebben onderhand wel 10 platen die ze in allebei een keer hebben opgenomen. Dat is bizar. Eric Clapton was 24 april in de Ziggo Dome en 26 april in de AFAS Dome in Antwerpen. Misschien was je er wel bij. Nou ja, goed, Clapton hebben we al gehad. Maar die andere die komt nou hoor. Het is J.J. Kill in het basispakket van de muziek bij Radio Veronica. Met de C, Cajun Moon.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Veronica Weerbericht.
7: Een mix van wolken en zon. De temperatuur is ongeveer 15 graden. Ook komende week zijn we niet helemaal van de wisselvalligheid af. Want ook
4: monster, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: En later in de week loopt de temperatuur opnieuw op. Je bent bij Radio Veronica. Dit is het basispakket van de muziek. De liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. Op alfabetische volgorde. We zijn bij de C. Er is heel veel geappt voor deze ook. Radiohead is hier met Creep.
1: Maurice Verschuren.
2: A definite breakthrough step in home entertainment.
3: Het basispakket.

er is natuurlijk een hoop te doen nu om die film Michael. Misschien heb je hem ook wel gezien. Maar ik moest hem ineens bedenken dat de film Moonwalker, daar zat ook Come Together in een versie van Michael Jackson. Je hoorde de Beatles hier. Ringo Starr die heeft eind april een nieuw album uitgebracht. Ongelooflijk, hè? C85.

De plek waar de platenmaatschappij Apple Corps zat. Dat is 3 Savile Row. En in de kelder is ook Let It Be opgenomen in het album. En ze gaven ook nog eens eind jaren 60 een concert op het dak. Nou, dat dak kun je straks bezoeken. Evenals wisselende tentoonstellingen, archiefmateriaal, een fanshop en een hele reconstructie van de opnamestudio. En Paul McCartney heeft al gezegd dat hij heel blij is dat het museum opengaat. Want hij zegt, mensen komen nu naar Abbey Road. Ze kunnen daar niet naar binnen, want dat is gewoon een studio. Die is nog in dienst en die kun je dan huren. Maar dat kost een paar duiten. Maar het is niet echt voor toeristen om binnen te lopen. En dan gaan ze allemaal op het zebrapad foto's maken. En dat zorgt voor verkeersopstoppingen. En de Londense automobilist en Uber-driver, die wordt daar gek van. Dus dat is binnenkort allemaal opgelost. Want volgend jaar komt er dus een officieel Beatles-museum.

0: Tupac and Changes bij Radio Veronica. En je hoorde daar straks ook nog Crazy About Her van Rod Stewart. En Judith was een van de mensen die daarmee kwam voor het basispakket.
1: Rod Stewart's Crazy About Her verdient gewoon een plek in het Veronica basispakket. Pure nostalgie en ontzettend lekker om op te dansen.
0: Hij stond erin en de volgende is Jimi Hendrix. Dit is Crosstown Traffic.

0: videoclipje was een tijd veel te zien op MTV met van die mooie Amerikaanse taxis in New York die nu allemaal zijn verdwenen. Maar dat was toen was dat de Chevrolet Capri. Ja, ik weet dat, want ik ben een enorme liefhebber van Amerikaanse auto's. Jimi Hendrix en Crosstown Traffic. En dat is nou eigenlijk een nummer dat ik zelf ook graag in het basispakket had willen zetten. Is niet nodig, want hij werd al gedraaid. Lekker, bij de letter C. Dit is Radio Veronica, je vrienden met de beste muziek aller tijden in alfabetische volgorde. De muziek die je in ieder geval één keer gehoord moet hebben in je leven. En natuurlijk hoort daar een held als Jimi Hendrix bij. Was ook trouwens echt een voorbeeld voor Lenny Kravitz. Ja, die heeft echt heel goed naar hem geluisterd en zo. Straks na tweeën gaan we gewoon weer verder bij de letter C. En op een gegeven moment gaan we langzaam richting de D. Met onze vriend Dennis Hoebe. Dus blijf hier bij je vrienden van Radio Veronica. En heb je nog een track die je wil horen bij de C? Geef het maar door via de app. Veronica.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden.
19: Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2:00.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het School TV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer.
4: Nou, goede vooruitzicht hoor. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen, totale lengte 29 kilometer. Dit zijn de drie langste, de A12 Arnhem-Oberhausen. Nee, Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Lunetten. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging is daar 16 minuten. A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en Eersel door een auto met pech 11. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je er 15 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
2: When I land my best punch, you will go down.
1: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Prince.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Van zijn meesterwerk Sign of the Times. In ieder geval zien veel van zijn fans dat album als het absolute meesterwerk. Het hoogtepunt wat hij had kunnen maken. En ja, het was ook wel een waanzinnig album. The Cross die staat erop bij de letter C genoteerd in het basispakket. Afgelopen april was het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. 57 is hij geworden. Overdosis aan pijnstillers gevonden in zijn eigen studiocomplex Paisley Park. Ergens in de lift geloof ik. Ja, het is allemaal niet een einde wat je wenst van zo'n grootheid. Figuurlijk gezien dan, want letterlijk was die 1,50 meter lang geloof ik. Ik heb, ik denk een jaar of 2, 3 na zijn dood heb ik een expositie bezocht met allemaal kleding van Prince ook en allerlei attributen uit zijn persoonlijke leven. Was in Amsterdam in de beurs van Berlage en daar zag je dan zo'n pop aangekleed met de kleding van Prince en dan besef je pas hoe klein die letterlijk was. Echt, de man was echt 1,5 meter, maar met die 1,5 meter dus zoveel bereikt en zoveel grootheid. Ja, tentoongesteld en tentoongespreid in de wereld. Prince dus en The Cross in het basispakket bij de letter C. Die we, nou ja, nog tot een uurtje of 4 zullen blijven draaien. Daarna is het de letter D die aan de beurt is, want we gaan op alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis heen.

Brits. Engelser dan dit kan je het bijna niet krijgen. The Beats, ook wel de English Beat, Can't Get Used to Losing You. En Beyoncé, die liet zich inspireren door dit nummer, in het nummer Hold Up. Even een klein stukje van wat Beyoncé ervan maakte. Ietsje langzamer, maar wel in ere gehouden, dat is duidelijk.

Ja, maar wij gaan natuurlijk gewoon lekker voor het origineel van de beat Can't Get Used to Losing You, bij de letter C genoteerd in het basispakket. Simon & Garfunkel hoorde je daarvoor, Cecilia. En dit was de doorbraaksingle van Adele. Zo mooi dit, Chasing Pavements.

0: Yvonne die zegt via de Radio Veronica app, ik was hem bijna vergeten, deze. Ja, je hoort hem ook niet zo heel vaak meer, maar hij behoort wel echt in het rijtje met liedjes die voor de eeuwigheid bewaard moeten worden. Liedjes die we graag doorgeven aan onze volgende generatie. Adele en Chasing Pavements. Het basispakket gaat zometeen verder met onder andere Chris Stapleton. En ook Queen staat voor je klaar.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Veronica Weerbericht.
4: Het is 2:30. Op dit moment trekken de buien over het land. In de loop van de middag zijn er vooral landinwaarts nog buien. In het westen is het dan droog. Op dit moment zo'n 13 graden. Vanavond in het oosten ook nog een bui. Daarna dan, wordt het overal droog. En morgen een vrij natte dag met weinig zon. Ja, dat is positief nieuws, hè. Dat het verkeer ook nog van Flitsmeister. Op dit moment melden zij 10 vertragingen. Totale lengte is 20 kilometer. Je krijgt ze van mij vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er 11 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en Feyenoord. Daar is de weg dicht en daar doe je er 9 minuten langer over. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 11 minuten. Voor alle andere vertragingen en de snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Dennis Hoebe.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
6: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
5: Het basispakket.
6: Op Radio Veronica.

Radio Veronica. Ik zie heel veel berichten binnenkomen. Veel mensen die met goede suggesties aankomen. Liedjes met de letter C, want daar zijn we momenteel in het basispakket. En ook eigenlijk allemaal wel goede suggesties. Dit was Chris Stapleton dus. Uit Kentucky komt hij. In Amerika echt een superster. Hij heeft inmiddels 170 nummers geschreven. Gaat als een trein, deze man. Werkte samen met onder andere Sheryl Crow, met Miranda Lambert, met Ed Sheeran. Heeft 5 Grammys op zijn schoorsteenmantel staan en is voorlopig nog niet uitgeschreven. Dus er komt nog veel moois van deze Chris Stapleton. Dit was een van zijn classics. Cold bij de letter C. En Queen hoorde je ook nog. En Crazy Little Thing Called Love. Berichtjes ook binnen van Dorian, die aan het genieten is. En Lisanne, die heeft de radio lekker aanstaan. Vandaag een niksig dagje. Maar jullie maken het goed met de muziek van het basispakket. Michiel is ook aan het genieten. En Taco is onderweg. Bas, die gaat lekker aan.

Van het legendarische album The Wall van Pink Floyd, Comfortably Numb hoorde je. En veel mensen die daarop reageren en het mooi vinden. En terecht natuurlijk ook. Het is niet iets wat je heel vaak op de radio hoort, maar het is wel echt een van de meest legendarische stukjes muziek. Roland die moest aan hetzelfde denken als waar ik aan dacht. Namelijk dat er ooit een versie van Sister Sisters is uitgekomen van dit nummer. In de Zero's was dat. Hij zegt, jammer dat je die versie niet draait. Een klein stukje dan, vraagt hij. Klein stukje, nou, zullen we een klein stukje doen van de Sister Sisters van Comfortably Numb? Even kijken. Heel klein stukje. Kijk, dit is wat zij ervan maakten.

Nou, lijkt me ook wel genoeg voor nu. Wij gaan namelijk voor het origineel in het basispakket. Ook al is deze versie natuurlijk ook hartstikke leuk. Dankjewel voor je berichtje. Snel verder met de lijst. De letter C staat centraal. En deze van Rochefort, Andrew Rochefort, mag niet ontbreken. Zijn enige solo-hit, maar wat een rammer. Nog steeds een gevoel dat ik opstijg als ik deze hoor. Gaat niet toy, nu hier bij Veronica.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
10: Domino's. Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, 3,99.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt. Is?
11: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwil is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis... en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven... dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter... waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter... Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon.
15: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen, totale lengte 11 kilometer. Dit zijn ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 9 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 7. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland... door grenscontroles daar 7 minuten langer.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen.
1: Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

Lie to Me. Waanzinnig. En er wordt ook ontzettend enthousiast op gereageerd door Eileen. Die zegt, oh, wat is dit goed zeg. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Maar wat een fantastische muziek draaien jullie tijdens het basispakket. Eileen, dankjewel voor je berichtje. En Mats, die zat ook lekker te genieten. En Danique, die was weer heel blij met Coldplay die ik daarvoor draaide. Clocks van het album A Rush of Blood to the Head. Eigenlijk het doorbraakalbum Parachute zat daar nog voor. Maar toen ze het album A Rush of Blood to the Head uitbrachten, toen waren ze echt ineens de superband die ze vandaag de dag misschien nog steeds wel zijn. Clocks dus, Coldplay, de letter C staat centraal in dit basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Maar soms zijn het ook liedjes die je veel vaker hoort en nog steeds hun waarde, hun glans blijven behouden. En daarom hebben we deze lijst voor je gemaakt. Ja, er is nog veel moois onderweg. We zijn pas bij de letter C. Ik vermoed zo dat we rond 4 uur ergens bij de letter D gaan uitkomen. En dan al die andere letters van het alfabet nog. Met zoveel mooie muziek onderweg. De berichtenbox van Radio Veronica. De Veronica-app die ontploft bijna van alle suggesties en enthousiaste reacties die binnenkomen. Blijf die vooral doorgeven, want we worden er ontzettend blij van. Zometeen hier

Een van de hits waardoor we hem altijd zullen blijven herinneren. Paul Young staat dan genoteerd in het basispakket. Met Come Back and Stay. Hoor je nu hier bij Veronica.

verdorie, kippenvel hier, zegt Esther via de Radio Veronica op Changes Gonna Come. Een liedje dat eigenlijk door heel veel talentenjachten ineens weer hernieuwde aandacht heeft gekregen. Deze prachtige van Sam Cooke, ook Crackery, die heeft zelf ooit aan een talentenjacht meegedaan en dit nummer gezongen. Hij zegt helaas niet doorgegaan, maar wel indruk gemaakt. En ja, mijn vrienden die herinneren me er nog steeds aan. Af en toe op een verjaardagsfeestje mag ik hem nog eens zingen. Sam Cooke was de meester die het bracht. Change is gonna come. En ik draaide de Fratellis, Chelsea Decker. Het beste gemaakt uit de geschiedenis van de popmuziek. Dat is het idee van de basis van het basispakket. En bij de letter C staat ook deze banger van Post Malone genoteerd. Dit is Circles.

0: Hidde die appt, hallo, wanneer stopt dat basispakket nou eens? Ik wil een keer mijn auto uitstappen. Hidde, nog een paar lettertjes te gaan. En dat betekent ook nog wel een paar liedjes. Dus misschien volgende keer wat eten en drinken meenemen. Dankjewel voor je berichtje. Post Malone Circles hoorde je hier in het basispakket bij de letter C. Komt ook een berichtje binnen van PJ. Die zegt Deep Purple, Child in Time, komt die nog? Zeker PJ, gaat nog dit uur voorbij komen. Beloof ik je. En voor de rest ook muziek onderweg van onder andere Taylor Swift. En Forder staat voor je klaar. Cold as Ice, hoor je zo meteen.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
5: When I land my best punch, you will go down.
4: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Mindshift.
6: Je groei versnelt. Met een opleiding van HBO Plus.

0: vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Veronica Weerbericht.
2: 2:30, landinwaarts komen de buien voor. In het westen is het al wat droger. Er staat een matige zuidwestenwind, 13 graden, best fris. Vanavond in het oosten nog een bui, maar daarna wordt het langzamer dan zeker droog. Morgen dan zijn er veel wolken, geregeld buien, af en toe ook wat zon en dan zo'n 12 tot 16 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 6 vertragingen. Totale lengte is 12 kilometer. Je krijgt ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A20, Gouden Hoek van Holland, tussen Gouwen en Moordrecht. Er liggen voorwerpen op de weg en daardoor is je vertraging daar op dit moment zo'n 8 minuten. A29, Rotterdam, Bergen-op-Zoom, tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug, 9 minuten. En de laatste, dat is de A76, Geleen-Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland. Daar zijn ze weer bezig met grenscontroles en je vertraging is daar zo'n 7 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
1: En nu
3: Dennis Hoebe.
1: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica.
1: De beste muziek van A tot Z.
3: Je luistert naar het basispakket.
1: Bij Radio Veronica.

heeft dient serieus genomen te worden. En daarom staat ze niet alleen in het basispakket, genoteerd met onder andere deze Cruel Summer bij de letter C, maar is ze ook officieel Amerikaans erfgoed. Dat maakte de Librarian of Congress vrijdag bekend. En daardoor is het nu echt wel muziek waar we nooit meer omheen kunnen. Taylor Swift, Cruel Summer bij de letter C en ook Foreigner, Child in Time. Veel berichtjes, onder andere PJ, die zich al eerder meldde, maar ook Tony, die allemaal vragen: hey Dennis, komt Deep Purple nog voorbij met Child in Time? Dacht het wel. 10 minuten lang genieten.

Roy die zegt, lekker de Sonos op 55 en genieten. En Jan die zegt, eindelijk, pff, en de juiste uitvoering. Tony L, dankjewel man. En Arthur die zegt, hoi Dennis, geweldig dat jullie Child of Time draaien. Dat legendarische lange nummer, ik ben aan het genieten. Groetjes van Arthur. En Victor die vraagt zich af, is Careless Whisper eigenlijk al geweest? Ja. Van al die agressie met gitaren. Misschien maar iets...

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
16: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar

0: Trend op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft vier coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon.
4: En dan het Radio Veronica verkeer. Twee vertragingen worden er gemeld door Frits Meister. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Ook 6 minuten.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Is Radio Veronica.
2: Het basispakket.
18: Dit is Veronica.
2: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
1: Het basispakket. Op Radio

0: Alsa, maar dit was het origineel van The Adventures of Stevie V.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Money Talks, Dirty Cash bij de letter D. En Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes. Ja, we hebben de letter C inmiddels achter ons gelaten. Zijn één lettertje opgeschoven naar rechts. En zijn dus inmiddels bij de letter D aangeland in het basispakket. Liedjes met eeuwigheidswaarde, liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En we gaan het hele alfabet af. En bij elke letter zijn juweeltjes te vinden. Waanzinnig goede liedjes. En ik vind het superleuk als je je ermee bemoeit via de Radio Veronica app. Dat wordt al volop gedaan. Mensen die aan het genieten zijn. Mensen die laten weten wat hun bezigheden zijn op dit moment. Onder andere Roosmarijn, die is lekker aan het schilderen in de studentenkamer. En Oliver Dros, die heeft hem ook aanstaan. Anouk is onderweg. En Boris, die vraagt zich af of er nog iets van Oasis voorbij gaat komen. Als je dan toch de letter D draait, Don't Look Back in Anger. Ga ik zo meteen draaien. Die gaat er zeker voor je aankomen. Ja, en verder heel veel mooie muziek dus bij de letter D, zoals gezegd. Down Under, Man at Work bijvoorbeeld, komt er ook aan. Maar eerst een liedje dat dankzij de film Dirty Dancing opnieuw een hit werd. Gebeurde in de 80's, maar het origineel stamt al van veel eerder. The Contours en Do You Love Me hoor je nu bij de letter D.
2: Dit is Veronica.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

voor heel veel andere mensen. Frank van der Lende weet ik ook zeker, die je straks vanaf 6 uur hoort. Ook ontzettend aan het genieten van Oasis. Ik heb hem onlangs zelf nou eens nog op vinyl gekocht. What's the Story, Morning Glory. Ja, deze Don't Look Back in Anger is toch wel legendarisch. En ik moet je zeggen, ik zit niet heel vaak meer op X, maar af en toe kijk ik nog even voor Liam Gallagher. En dat is eigenlijk altijd grappig. Liam Gallagher die kreeg gisteren de vraag: hey Liam Gallagher, als je dit leest heb ik echt geld nodig. Zou je mij wat kunnen lenen zodat ik tickets kan kopen voor Lewis Tomlinson? Ik zweer

0: In het basispakket bij de letter D genoteerd komt veel binnen via de Radio Veronica app. Onder andere Sabine, die zegt: hey Dennis, zou je misschien een van de allermooiste Nederlandse liedjes ooit willen draaien bij de letter D? Wim Sonneveld, Het Dorp. Sabine, je hebt gelijk. Deze mag nooit ontbreken in een lijst met de beste liedjes ooit. Wim Sonneveld bij Veronica.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Inwaarts komen er nog buien voor. In het westen is het op de meeste plekken droog. Er waait een matige zuidwestenwind. Het is best fris met 13 graden. Vanavond in het oosten nog een bui. Daarna wordt het droog. En morgen dan is er veel bewolking. Geregeld buien, af en toe wat zon. En dan zo'n 12 tot 16 graden. Het Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment is er één vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland doe je er 5 minuten langer over.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Dennis Hoebe.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
2: De beste muziek van A tot Z.
1: Je luistert naar het basispakket.
2: Bij Radio Veronica.

Black zou oprichten. Met Andrew Gold en natuurlijk Godly M. Cream. Zij waren allemaal 10cc. En dit is wel het meest legendarische liedje dat ze maakten, denk ik. Bij de letter D genoteerd. En ik kreeg een berichtje van Teun via de Radio Veronica app. Die zegt, hey Dennis, ik moet altijd denken aan die mashup die gemaakt is van dit nummer. En ik moet je eerlijk zeggen, Teun, ja, ik ben zelf niet zo van de mashups. Maar dit is wel de allerbeste ooit, denk ik.

hebt gebracht. De Dreadlock Women van 10cc en Destiny's Child. De aanleiding van Dreadlock Holiday, die natuurlijk gewoon genoteerd staat in deze lijst. Michael Jackson bij de letter D onderweg met Dirty Diana.

0: allerbeste muziek aller tijden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

het zijn van die legendarische liedjes waarvan je weet dat ze voorbij gaan komen. Zeker als je een lijstje maakt met de beste muziek ooit gemaakt. Het basispakket, daar luister je naar. Michael Jackson, Dirty Diana was dat. Snoop Dogg en Pharrell hoorde je ook nog Drop It Like It's Hot. We zijn bij de letter D en daar blijven we voorlopig nog wel even. Want er is veel moois gemaakt met de letter D. Chaka Tak bijvoorbeeld. Zometeen even lekker dansen. Down on the Street staat voor je klaar. Hoor je na deze van Manfred Mann's Earth Band. Davies on the Road Again.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Vertrouwd sinds 1999.
15: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: Husky anders doet.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5:00.
5: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen. En was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de AVRO en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Even lekker back to the 90s met de Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams Will Come Alive.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Wouter van Oosten laat weten via de Radio Veronica app zich weer helemaal studenten voelen. Het was de tijd dat ik voor het eerst uitging. En deze kwam veelvuldig voorbij. Wat heb ik hier leuke avonden op gehad. Zegt Wouter, dankjewel voor je berichtje, Wouter. En Merel, die vond hem ook fantastisch. En Diederik, die was vooral fan van het liedje daarvoor. De Dijk, Dans op de Vulkaan. Hij zegt, ja, toch een van de beste Nederlandse bands die we hebben. En wat mij betreft zouden ze meer aandacht mogen krijgen. Nou, Diederik, als je een plekje hebt in het basispakket, dan heb je volgens mij de aandacht die je verdient. Want dit zijn de liedjes die we graag willen doorgeven aan de volgende generaties. Liedjes met eeuwigheidswaarde dus. De letter D staat centraal. En we hebben nog veel moois voor je onderweg.

0: Welkom.
1: Ja, ik lekker gezegd.
2: Join the club.
3: Hey, fantastisch.
0: Dank je. Veronica. De beste muziek van A tot Z.
2: Je luistert naar het basispakket.
0: Bij Radio Veronica.

Patrick Cowley en Sylvester. En een vraag die alleen maar met ja beantwoord kon worden. Do you wanna funk with me? Ik draaide ook nog Toploader Dancing in the Moonlight. Daar ging Marit ontzettend lekker op. Marit die zit te genieten van de lijst. En Dex die is op dit moment bezig om te rommelen in de schuur. Maar het radiootje is mee, zegt hij. Dus ik hoop dat er nog veel moois voorbij gaat komen. Dat gaat zeker lukken, Dex. En zijn we lekker het hele alfabet aan het afwerken. De letter D, dat betekent dat er nog heel veel moois aankomt. En bij die letter D staat ook deze genoteerd. Een liedje dat voor altijd en eeuwig verbonden zal blijven aan Live Aid. Dat was het moment dat we ons allemaal beseften. Oké, daar doen we het dus voor, dit grote evenement in zowel Londen als in Philadelphia. The Cars and Drive. En het was dankzij David Bowie dat dit filmpje vertoond.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Veronica Weerbericht.
6: Op dit moment kan er nog een buitje vallen. Vanavond is het bijna overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 3 graden in het oosten tot 7 aan zee. En morgen dan zijn de wolken, geregeld buien. Af en toe schijnt ook de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdop.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Dennis Hoebe.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
7: Je luistert naar het basispakket
8: op Radio Veronica. Tonight.

De beste muziek ooit gemaakt. Liedjes met eeuwigheidswaarde. The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. En Casper van Heumen die heeft de radio lekker aanstaan. Zegt ik ben even op de parkeerplaats blijven staan om hem helemaal af te horen. Blijft toch een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Casper, daar heb je zeker gelijk in. En ik draaide ook nog Queen, Don't Stop Me Now. Daar ging Jasmijn lekker op. Ook Tijn die zei ja, Queen mag natuurlijk sowieso niet ontbreken in welke lijst dan ook. En Rosalie van Brugge die hoopte al dat hij voorbij zou komen. We zijn bij de letter B. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die we graag doorgeven aan een volgende generatie. En daar hoort ook een stukje dans bij. Yarbrough en People bijvoorbeeld. Deze mag absoluut niet ontbreken. Bij de letter D, Don't Stop the Music. Nu hier bij Veronica.

Die is blij. Die zegt, ik was wel bang dat jullie hem zouden overslaan. Nee, natuurlijk niet, Erik. Wat dacht jij? De Red Hot Chili Peppers met Danny California horen toch gewoon thuis in het basispakket. En daarom staan ze er ook bij de letter D dus. Danny California, Anthony Kiedis en zijn mannen van The Peppers. Yarbrough en Peoples draaide ik ook nog Don't Stop the Music. Langzaam maar zeker ruimte maken voor Frank van der Linden. Die gaat zometeen verder met de lijst. Ik heb er nog een paar voor je. Zometeen Beats International. Het was muziek van Norman Cook eigenlijk. Hè. Later zou die Fatboy Slim worden. Maar dit was de tijd dat hij zich Beats International

0: beste muziek aller tijden.
1: Het basispakket.
2: Dit is Veronica. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the B.

0: Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis. Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
19: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
0: In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep er uit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen worden het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boek houden.
8: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee.
11: Plus, of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hé, hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: Mooi bleef deze altijd, hè? Boxer Rebellion en Diamonds.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Yes, goedenavond. Het is de zaterdagavond van Radio Veronica. Geen live club, althans. Ja, zo staat het wel officieel aangeschreven. Maar ik zit er helemaal midden in het basispakket ook. Dus geen artiesten komen anderhalf uur hier te gast. Maar lekker veel muziek. En we zitten bij de letter D, zoals je doorhebt. Met Diamonds, inderdaad. En Trans Darby daarvoor ook nog. Dance, Little Sister, is natuurlijk ook met een D. Ik heb je hulp wel nodig, want tot 8 uur gaan we door met dat D'tje. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ik heb wel wat liedjes hier staan. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, komt eraan. Maar je moet denken in de richting van liedjes die je wil doorgeven aan de volgende generatie. Dus dat zijn echt, dat basispakket. Gewoon, er komt iemand ter wereld. Ik heb twee kinderen, een zoon van bijna 4 en een dochter van net 2. Als zij een beetje uit de kinderen voor kinderen en buurman en buurman zijn en zo, dat ik dan zeg, hier jongen, heb jij een basispakket van de muziek die je ooit gehoord moet hebben, dan geef ik die aan jou. Ik heb het voor het gemak op de alfabetische volgorde gezet, dat je bij de cijfers kan beginnen en bij de Z eindigt. Dat is precies wat we aan het doen zijn. Stuur maar door via de app van Radio Veronica. Hij is gratis, tevens voor niks. En Rod Stewart komt dus veel binnen. Meer dan terecht natuurlijk. Wat een fenomeen. En wat een plaat. 5,5 minuut sexiness. Maar wat kan er achteraan? Mag nieuw zijn, mag oud zijn, als het maar eeuwigheidswaarde heeft.

0: Toch weer die zaterdagavond vibe, hè? 7 minuten voor 6:30 en don't ya. Pussycat Dolls samen met de Busta Rhymes. En de D is het dus, don't ya. Daar zitten we bij het basispakket. Je lijstje kon je samenstellen via radioveronica.nl. En af en toe kunnen we er nog wel iets aan toevoegen. Gewoon alive and kicking. Dat ga ik even doen met Lisbeth. Ze heeft net een appje gestuurd.
1: Hallo.
0: Hallo, is dit Lisbeth? Goedenavond, Frank hier.
1: Ja, dat ben ik.
0: Ja, dat is beter. Wat was je aan het doen?
1: Ik ben mijn jongen.
0: Wat zeg jij?
1: Mijn jongen, op de telefoon aan het spelen. Mijn jongen heet dat.
0: Oh, ik ken het niet. Wat is dat voor spelletje dan?
1: Nou, dan moet je twee stenen bij elkaar. Dus het is een beetje moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, maar is het vergelijkbaar met Tetris of Candy Crush of met iets heel anders?
1: Ja, sorry. Mag je het wel mee vergelijken, maar dan Chinees.
0: Oh, dan Chinees. Ah, leuk. Zo.
1: Ja.
0: En ondertussen dus ook radio aan het luisteren naar het basispakket.
1: Ja, lekker.
0: Ja, fijn
1: heerlijk.
0: Is het, hè? Met die letter D, daar zijn we. En welke wil jij graag aan toevoegen?
1: Ja, duel van propaganda. Propaganda.
0: Net zoals je wil. Duel, duel, duel. Maakt niet uit. Het begint met een D en is een goede plaat. Dus ik zet hem erbij.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier met luisteren. Maar vooral ook met je spelletje op je telefoon.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: zeg je vliegtickets, dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Frank van der Lende.
4: Met de beste muziek aller tijden.
5: Dit is Veronica.

Simple Minds. En met idee, daar zijn we natuurlijk Don't You Forget About Me. Een appje van Tony L. Aha, ja, Simple Minds. Dankjewel, Frankie. Ik had hem al eerder doorgegeven vandaag. En nu komt hij bij jou voorbij. Ja, natuurlijk. We zijn nog wel eventjes bezig met het day, hoor. We hebben het druk. Tot 8 uur ben ik bij je. Dat is nog een kleine anderhalf uur. Mocht je suggesties hebben, stuur ze door via de app van Radio Veronica. Er is uiteraard al gestemd via de web.

alles dat je hem vanavond ziet is zowaar aanwezig, de maan. Want het is nog wel bewolkt, maar niet zo als de hele dag vandaag. Het gaat ook niet regenen. Thin Lizzy en Dancing in the Moonlight bij die letter D. En over dansen gesproken, op deze kan het wel hoor. Dansen uiteraard ook met een D. Ryan Paris en Dolce Vita. Ik heb nog pak een beet 3 liedjes hierna voordat het 7 uur is. Mocht je nog iets willen toevoegen wat in het basispakket thuis hoort, stuur dan even een appje via de app van Radio Veronica. Gebeurt veelvuldig hoor. Dank daarvoor, vind ik leuk. En als je denkt van, hè, wat zijn ze aan het doen? Ja, het basispakket, dat hebben we ooit bedacht. Toen Rob Stennis nog aan het roer zat hier bij Radio Veronica. En dat zijn liedjes die je wilt doorgeven aan de volgende generatie. En om het iets makkelijker te maken, voordat het echt een hele grote blur wordt, hebben we

Dat hoor je niet zo vaak meer, hè? Dat is wel eentje die we door moeten geven. R.E.M. en Drive in het basispakket uit 1992. Even een rustmoment, of even een moment om er stil te staan. En dan gaan we nu weer knallen.

Yazoo, don't go. Nee, blijf zeker bij de radio. Zometeen verder met de D in het basispakket. Tot 8 uur ben ik sowieso bij. Dus als je nog iets wilt toevoegen, wat al natuurlijk al heel veel is gedaan via de website van radioveronica.nl. Want die lijstjes zijn van tevoren al gemaakt, hebben we bij elkaar gegooid, hebben zelf een duit in het

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
1: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
1: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
1: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
4: Domino's. Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
6: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
9: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
8: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: kwaliteitswaarde hebben. En niet dus met een D beginnen, zodat we een mooi lijstje kunnen maken.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Van A tot Z. Goed hè, ja, Haddewieg die stuurt me ook een appje. Die zegt, ach, deze was ik vergeten. Wat een vet nummer. Ja, precies dat. Komt ook heel veel binnen. Don't Bring Me Down van Ilo. Ja, die is al geweest eerder vandaag. Sowieso zitten we al bijna de hele dag... Nou, dat is niet waar. We zitten ongeveer halverwege de middag in de D. Morgen gaan we door met de E en de F. Ja, en dan nog de hele week. En de week daarna ook. Ja, het is echt genieten, jongens. Tot en met de Z. Doe vooral dus eventjes mee als je er zin in hebt in dat basispakket. Gebruik de app van Radio Veronica en voeg dingen toe. Uiteraard staat er al een hele lijst, want je kon via de website radioveronica.nl ook al meedoen de afgelopen weken. En wij als DJ's hebben ons er ook tegenaan bemoeid. Ja, is toch onze professie. Dus het is leuk om met z'n allen die lijst te maken, dat basispakket, liedjes die je dus door moet geven. En er zijn een paar beetje verrassingjes, zoals die Diane van Therapy. Misschien zometeen nog die driver license van Olivia Rodrigo, die is ook toegevoegd. Maar sommige

0: cross your street.
1: Dankjewel, Mandy.
0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Het is een liedje van jouw generatie en jij zei, hij moet erin, ik moet hem weer doorgeven aan de generatie die hierna komt. Olivia Rodrigo en Driver's License. Op Radio Veronica, dit is Dreamer van Supertramp.

Hier gaat iets moois gebeuren. Het is een mooi einde natuurlijk van Supertramp en Dreamer. En de Beatles hebben weer een heel mooi begin met A Day in the Life. We vergeten de A eventjes en zeggen D. Die staat centraal namelijk. Op dit moment in het basispakket. De D. En als je het in Engels zegt, is het natuurlijk D. En dat betekent dan weer dag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Frank van der Lende met

Tosh, samen met Mick Jagger. Don't Look Back. Nou, voor de mensen die dachten, het is You Gotta Walk. Nee, dat staat tussen haakjes. En als dat het zo zou zijn, dan zou het niet nu kunnen. Dat is de Y natuurlijk. En we zijn nog pas bij de T. Leuk dat je luistert. Gea maakt zich wel zorgen via de Radio Veronica. Die zegt, maar Frank, stopt het basispakket om 8 uur? Ja. Ja, sorry. Dan komt de DJ non-stop, is ook met een D. Maar dan stoppen we wel met de letters en met het basispakket. Met de liedjes die je dus mee moet nemen naar de generatie die naar ons komt. En die generatie moet het dan weer meenemen. Die hele lijst naar de generatie die daarna weer komt. Het kunnen nieuwe liedjes zijn, het kunnen oude liedjes zijn. Soms zijn ze dus van heel lang geleden, zoals Peter Tosh en Mick Jagger. Straks ook nog Fleetwood Mac met Dreams. We zijn dus bij de D. En iets nieuwer. Herken je het al? Het geluid van die... Ja, sorry. Dan komt de DJ non-stop, is ook met een

Uiteraard het heerlijk avondje van het basispakket hier op Radio Veronica. Maar ik weet ook dat er veel mensen onderweg zijn naar Harry Styles in de Amsterdam Arena. En als je gaat, heel veel plezier gewenst natuurlijk vanuit de studio hier ook in Amsterdam, Sloterdijk. En vergeet niet, hè, als je gaat, hij is geïnspireerd.

we lekker van links naar rechts. Dansplaat uit 2002 van Brainpower. En dan deze erachteraan. Gek toch? Ja, Sly and the Family Stone. Dance to the music. Beide D in het basispakket. En aan al dat dansgeweld. Tijd voor bezinning. Tijd voor rust. Dit is Norah Jones of Radio Veronica. En

0: Mooi, Don't Know Why op Radio Veronica. Het was er voor vandaag qua basispakket. Zometeen DJ Non-Stop, die draait door. Morgen om 9 uur 's ochtends bij Ferry gaan we verder met de letter D. Dus denk er de hele nacht over na en stuur ze dus door. Liedjes die beginnen met een D in het basispakket. Dit is Dancing Fool.
1: I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course not right along with them, I got no natural.

0: looking for Mr. Goodbye. Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
1: Huh? You're Jewish?
0: Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
2: Monica. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Boekhouden leuk?
22: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt.
23: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
24: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
25: craving. Domino's.
26: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 8:00.
0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon.
1: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Ik wil als dino.
32: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel. Bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
12: Maar je moet gewoon je boekhouden.
11: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nog een keer. Papa, sneller.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen: pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
11: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
12: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
11: Dus nog meer vakantie voor je geld.
12: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbus.

0: iets voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
4: Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Boekhouden leuk? Ja, echt wel met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: met het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal!
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De beste muziek aller tijden.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Welsbeen. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen.

0: Wij zijn jouw vriend op de radio.
1: Het is mijn club.
2: Het gevoel dat blijft.
3: Join the club.
0: Radio Veronica.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Eén ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en pakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En het Veronica weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald.